Jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te aaya, jinni naam te a